0: Spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Are you ready?

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Bijbelserie One Basics. Ik ben Johan Toet, jullie host. Als je dat nog niet gehoord had aan mijn Haagse accentje. Geweldig dat je er bent en blijf vooral luisteren, want ik geloof dat er mooie dingen gaan gebeuren. In deze aflevering ga ik beginnen met de allereerste studie van de One Basics Bijbelstudie. En ik wilde kort eventjes iets toelichten over die Bijbelstudie. Ik heb een tijd geleden een studiegids geschreven, genaamd One Basics. Met hele basis Bijbelstudies. Waar mensen gewoon een stukje fundament krijgen, een stukje identiteit, autoriteit leren te ontdekken. De belang van het woord en gewoon wie Jezus is, wat hij voor ons heeft gedaan. En ga zo maar door. En het is heel mooi, want inmiddels zijn er video's over opgenomen. En de lessen worden gegeven in kleine groepjes door mensen thuis. En inmiddels hebben we al tientallen studiegroepjes in heel Nederland. En het verspreidt zich. Het is inmiddels vertaald in het Portugees. Het is vertaald in het Spaans. Het is vertaald in het Engels. En inmiddels heb ik ook fase 2, dus het tweede jaar zeg maar, van die studiegids, afgerond. En waar jullie overigens de primeur van gaan krijgen het komende jaar. En er gebeurt heel veel. Mensen komen tot geloof, mensen worden gedoopt in de Heilige Geest, mensen worden gekickstart, leren te bidden voor zieken, leren al dat soort dingen te profiteren en ga zo maar door. En het is gewoon geweldig om te zien wat dit tot stand brengt en hoeveel mensen er nu al zeg maar gezegend zijn, bemoedigd zijn en gediscipeld zijn, hongerig geworden zijn, daardoor uit zijn gaan stappen. Het zij meegegaan zijn op missiereis, naar een bijbelschool zijn gaan, meer willen weten, dieper willen gaan. En het is gewoon fantastisch om die resultaten te zien aan de hand van deze studiegidsen. En nu gaan we dus ook beginnen hier om deze studies te geven. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit om dat met jullie samen te gaan doen. Het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw. Ik zit op dit moment op een tijdelijke locatie, waardoor alles nog niet helemaal 100% perfect is. Dus heb een beetje genade met me. Als je misschien een keer een achtergrondgeluidje hoort, wat er eigenlijk niet in thuis hoort. Het is gewoon even niet anders. Maar we zullen snel ons uit blijven strekken naar. En we blijven ons sowieso uitstrekken naar excellentie. Maar we zullen snel ook excellentie neer gaan zetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Ik dacht sowieso is het goed om natuurlijk te gaan beginnen in iedere aflevering met een gebed. En dus daarvoor wilde ik eigenlijk ook deze aflevering nu gaan beginnen met gebed voordat ik naar de les toe ga. En dan gaan we lekker beginnen. Ja, Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En de waarheid maakt ons vrij, Heer. Dank u wel dat we uw woord tot ons mogen nemen. Dat we vernieuwd mogen worden in ons denken. Heren, dat we nieuwe inzichten mogen krijgen. Dat we openbaringen mogen krijgen, Heren. En dat we mogen groeien in onze geestelijke mens. Dat we mogen groeien in kennis. Vaders, dat we steeds standvastiger kunnen komen te staan op de rots die Christus is. Heren, dat we, ja, dat we mondig mogen worden. En dat we onze woorden kunnen brengen aan deze wereld met zout op smaak gebracht. Om hen die in de buitenste duisternis zijn, binnen te halen in uw koninkrijk, Vader. Maak ons gereed en maak ons bruikbaar voor uw koninkrijk, Heer. En gebruik deze studies om harten te vernieuwen en gedachten te vernieuwen en oud denken weg te nemen en nieuw denken ervoor in de plaats te geven. Transformeer ons, Vader, door uw woord en door de kracht en de zalving van uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer. We geven het aan u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen, amen, amen, amen. Dus nou, beginnen we met de eerste les. En de allereerste les waar ik het met jullie over wil gaan hebben, heet eeuwig leven. Nou, daar is best heel veel over te zeggen. Omdat eigenlijk de meeste christenen, als ze het hebben over eeuwig leven, dan hebben ze eigenlijk een bepaald beeld bij dat dit gaat over het feit dat je nooit meer ophoudt om te bestaan. Nou, de Bijbeltekst waar ik mee wil beginnen, die staat in Johannes 3, vers 16... Ik lees over het algemeen altijd uit de herziene statenvertaling, tenzij ik het anders vermeld. Maar ik vind de herziene statenvertaling het dichtst bij de grondtekst komen. Net als de New King James Version in het Engels dat doet. Maar ik gebruik ook heel erg veel de NIV. En ik kijk ook wel andere bijbelvertalingen in het Nederlands. Maar mijn hart ligt toch het meeste en ben ik ook het meest vertrouwd mee met de herziene statenvertaling. Maar Jezus zegt in Johannes 3, vers 16... want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, nogmaals, ik heb deze les al wat vaker gegeven en het is iedere keer weer bijzonder om te zien dat mensen die dit vers lezen denken dat dit feit gaat over dat je dan voor eeuwig blijft leven. Dus zij denken van weet je, God heeft zijn zoon gegeven zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat hij voor eeuwig blijft leven. Dat is wat ze denken dat er staat. Alhoewel dit vers ons inderdaad ook leert dat we niet verloren zullen gaan, betekent het veel meer dan alleen maar nooit ophouden met bestaan. Wat wij moeten begrijpen sowieso is dat wij als mensen, dat wij eeuwige wezens zijn. Wanneer wij fysiek sterven, dus wanneer wij ons lichaam zullen verlaten, zal onze ziel en onze geest gewoon voort blijven bestaan. Dus onze geest is een eeuwig wezen, om het maar zo te zeggen. Onze ziel is een eeuwig wezen. En dat houdt nooit op met bestaan. Dus dat betekent automatisch in feite dat je dus niet gered hoeft te zijn om eeuwig leven te ontvangen. En dat is best wel shocking, denk ik, voor heel veel mensen. Want we gaan er toch eigenlijk vanuit dat we alleen maar eeuwig leven hebben als we kinderen zijn van God. We hebben alleen maar eeuwig leven als we Jezus hebben. Nee, we hebben altijd eeuwig leven, want we houden niet op met bestaan. Iedereen, geloof of ongeloof, blijft gewoon voor eeuwig leven. Dus je hoeft niet gered te zijn om eeuwig te blijven leven. Het vers in Johannes 3, vers 16 bedoelt waarschijnlijk iets anders dan het eeuwige leven zoals wij dat invullen, want ieder mens blijft voor eeuwig voorbestaan. Dus de vraag is van, oké, als ik niet gered word, blijf ik dan toch eeuwig bestaan? Ja, klopt, dan blijf je eeuwig bestaan. Maar je moet niet die vraag stellen. Het is niet de vraag van, oké, als ik dus niet gered ben, blijf ik dan eeuwig bestaan? De vraag moet zijn, als ik eeuwig blijf bestaan, waar blijf ik dan voor eeuwig bestaan? Snap je? Dus het is niet zo spannend dat we allemaal eeuwig gewezen zijn, want dat zijn we en we blijven voor eeuwig bestaan. Alleen de vraag is, waar? Waar breng jij de eeuwigheid door? Waar, is geen begin en geen einde en blijf jij? Gewoon in de eeuwigheid, zeg maar. Nou, is dat in de aanwezigheid van de levende God? Is dat in de aanwezigheid van de koning der koningen? In de aanwezigheid van de Heer en al zijn glorie en al zijn majesteit? Is het de aanwezigheid van de liefde en de genade en de goedheid? En is het in het koninkrijk van God in het paradijs? Er is een paradijs. Die crimineel die zei tegen Jezus toen hij aan het kruis hing van heren, denk aan mij als u vandaag in uw koninkrijk bent. En Jezus zei van, voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Weet je, er is gewoon een paradijs. En verblijf je daar voor eeuwig in de aanwezigheid van de levende God, zittende aan de voeten van koning Jezus, in je mansion met je straten van goud en je muren van zuiver jaspers en je fundamenten ingelegd met de allermooiste edelstenen. En ga zo maar door waar God zelf het licht is, waar geen nacht is en waar geen dag is. Weet je, waar geen pijn is en waar geen verdriet is en waar geen dorst is en geen honger is en geen armoede is. En ga zo maar door. Blijf je daar voor eeuwig of blijf je in de donkerste duisternis waar God niet is? Want ik geloof dat als je de hel wilt beschrijven, is dat een plek waar God niet is. Hier op aarde zien we de heerlijkheid van God elke dag nog manifest in alles wat we zien om ons heen en alles wat we beleven. Ik bedoel, als je kijkt naar de natuur, de vis in de zee, de vogels in de lucht en de bloemetjes en de bijtjes. Het is gewoon geweldig om te zien dat daar gewoon hartstikke veel leven is en God manifesteert zichzelf daarin. Daarom zegt de Bijbel ook, er is niemand te verontschuldigen. Want God die openbaart zichzelf dagelijks door de hele schepping. Het feit dat wij bestaan en dat we kunnen ademen, dat is gewoon de heerlijkheid van God die we daarin terug kunnen zien. Maar in de hel, de plek die niet gemaakt is voor mensen, de plek die gemaakt is, de Gehenna, de plek die gemaakt is voor de Satan en zijn trawanten, daar is God niet. Zijn aanwezigheid is daar niet. Zijn genade is daar niet. Zijn liefde is daar niet. Zijn compassie is daar niet. Zijn goedheid is daar niet. Hij is daar niet. En om een plek te zijn waar God niet is, dat is voor mij de hel. Dat is gewoon een vreselijke plek om te zijn. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik heb wel eens gehad, persoonlijk, dat ik door een bepaalde, groeipijn, groeiproces heen ging. met mijn wandel met de Heer, waarin ik nog niet zo goed wist wat mijn identiteit en autoriteit was. En ik me soms eigenlijk van God verlaten heb gevoeld door een bepaalde donkere periode of waar ik dan doorheen ging. Waar ik gewoon geroofd werd en waar ik gewoon, aangevallen werd en hoe je het ook wilt noemen. Maar en dat voelde op dat moment, nou voelen, we leven niet bij gevoel, maar we leven niet en ook niet door aanschouwen, we leven door geloof, amen. Maar het voelde alsof God niet meer in mijn midden was. En dat voelde als de hel. Ik werd gillend gek. Ik dacht, dit ga ik nooit niet overleven. Dit kan ik gewoon niet. Zo, dit heeft van mij geen zin. Ik wil zo niet meer verder leven. Het was alsof God niet in mijn midden was. En dat is als de hel, zeg maar. Dus dat wil je niet. Maar goed, wanneer wij niet kiezen om ons leven aan koning Jezus te geven, waar we overigens gewoon geheel vrij in zijn, maar hoe vervelend dan ook, dan zullen we toch echt verloren gaan. Nou, verloren gaan, dat wil niet zeggen dat je niet voor eeuwig blijft leven. Verloren gaan betekent dus wel dat je voor eeuwig blijft leven, alleen niet in de aanwezigheid van God. En wat verloren eigenlijk wil zeggen, is dat je niet behouden bent om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. Dat is wat verloren betekent. Je bent niet behouden om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. En we gaan dan naar een plek die nooit voor de mensen bedoeld is. Een plek waar God niet is. En dat is dus de hel. Nou, God wil helemaal niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9. Maar hij wil dat allen, dat betekent dus ook iedereen, niemand buitengesloten. Maakt niet uit wat je huidskleur is, wat je afkomst is, wat je wel hebt gedaan en wat je niet hebt had moeten doen. En wat je niet hebt gedaan en wat je wel hebt moeten doen. Het maakt helemaal niet uit wie en wat en waar je dan vandaan komt. Maar hij wil dat allen, dat betekent iedereen, tot bekering komt. Dat iedereen tot bekering komt en een kind wordt van de Allerhoogste. God is niet boos op ons en hij is er niet op uit om ons te veroordelen, om ons te straffen, ons te verwerpen en weet ik wat allemaal. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we de komende tijd allemaal uitgebreid over gaan hebben. Maar God houdt zo belachelijk veel van ons. Hij houdt zo belachelijk veel van ons dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren gaat, niet afwezigheid van God. Niet voor eeuwig afgesneden van de levende God. Niet voor eeuwig weg uit zijn genade, goedheid en compassie. Dat ze niet verloren gaan, maar dat ze eeuwig leven zullen hebben. Hij geeft ons een uitweg. God geeft ons een vluchtroute. God geeft ons een escape. Weet je, hij is een goede God en hij is een goede vader. Laat nooit iemand anders jou iets anders vertellen over God. Want God is een goede God en hij is een goede vader. In Johannes 3 vers 17 zegt Jezus, want God heeft zijn zoon niet in de wereld.

hebt zoals hij dat voor jou bedoeld heeft. En dat is voor altijd bij hem, heel dicht bij hem te zijn. Dat is wat het betekent. Nou, 2 Korinthe 6 vers 18, daar zegt God, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en een dochter zijn. Dit is iets heel intiems, lieve mensen. God wil onze papa zijn. En hij wil dat wij hem tot zonen en dochters zijn. En intiemer dan dat bestaat gewoon niet. Weet je? En voor mij getuigt dat van een hele liefdevolle God. En niet van een kwade, boze God. Alle straf en alle oordeel is op koning Jezus gelegd. Zodat wij vrij konden zijn in hem. Zodat wij voor eeuwig en aanwezigheid van de levende God konden blijven. En het verlangen van God is dat hij ons tot een vader kan zijn. En dat wij hem tot zonen en dochters kunnen zijn. Hij wil dat jij hem zo leert kennen. Want dat is pas het echte eeuwige leven wat Johannes 3 vers 16 beschrijft. Weet je, nou, let op wat er staat in Johannes 17 vers 3 en zien de Statenvertaling. Jezus zegt, en dit, dus leg die nadruk even op dit. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Jezus Christus. Jezus de gezalfde. De koning der koningen. De Heere der Heren. De majesteit. De verlosser. Ons heiland. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden heeft. Zie je, dit is gewoon waar het allemaal om draait, lieve mensen. Kijk, je kan vergeven zijn van al je zonden. En je kan behouden zijn voor de eeuwigheid. En dat is hartstikke mooi. Maar het is zeker niet het enige doel waarvoor God zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Jezus is gekomen zodat jij eeuwig leven zou hebben. Jezus is gekomen zodat jij de Vader zou kennen. En dat je hem zou kennen die de Vader gezonden heeft. En dat is Jezus zelf. En dit eeuwige leven is dus waar het om gaat. Op een intieme manier en een persoonlijke manier God te leren kennen. Dit is waar het allemaal om draait. Kijk, Jezus is niet gekomen om te redden wie er verloren is. Hij is gekomen om te redden wat er verloren is. En wat er verloren is gegaan is de relatie tussen God en de mens. En Jezus is gekomen om dat te herstellen. En op het moment dat wij dat herstel in ontvangst nemen, wat hij heeft hersteld, want het is volbracht. Hè? Johannes 19 vers 30 roept hij uit, het is volbracht. Dus hij heeft het volbracht. Het is hersteld. En als wij daarin stappen, kunnen wij dus weer relatie hebben met God. Kunnen wij weer intimiteit hebben met God. Kunnen wij God kennen van aangezicht tot aangezicht. Kunnen wij in hem zijn en kan hij in ons zijn. En dat is wat eeuwig leven is volgens Johannes 3 vers 16. Dat is wat het eeuwige leven is volgens Johannes 17 vers 3. Dat wij hem kennen en zijn zoon kennen. Dat wij Jezus kennen. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat we hem kennen. Weet je, dit is gewoon prachtig mooi, man. Dit is gewoon prachtig mooi. Weet je, in Johannes 10 vers 10, daar zegt Jezus dat de dief, de Satan, die vieze smerige leugenaar, die rat met een microfoon, weet je, dat hij alleen maar is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar dat Jezus is gekomen opdat wij leven hebben en dat wij overvloed hebben. Leven en overvloed is een leven met God. We gaan het nog wel meer hebben over leven en we gaan het nog wel meer hebben over overvloed, wat het nog meer allemaal betekent. Maar in de basis betekent dit een leven met God. Een intieme vader- en zoonrelatie. God wil dat jij hem leert kennen als een liefhebbende, barmhartige, goede vader. Een God, een vader die je kunt vertrouwen. Een vader die op wie je altijd kunt rekenen. Een vader die je nooit zal begeven, nog zal verlaten. Een vader die nooit boos op je is. Die je niet veroordeelt. Een vader die je niet afwijst, maar die altijd in jou gelooft. Een vader die onvoorwaardelijke liefde is, ongeacht waar je vandaan komt. En al die dingen die je wel had moeten doen en niet hebt gedaan. En die je niet had gedaan en niet had moeten doen en wel hebt gedaan. Weet je, nee, het is gewoon een vader die met zijn armen wagenwijd open staat om jou te ontvangen en lief te hebben, no matter what. No matter wat je uitgevreten hebt, wat je uitgespookt hebt, hoe vaak je op je bek bent gegaan, hoe vaak je gefaald hebt, welke misstappen je allemaal hebt begaan, hoe je jezelf een mislukkeling vindt en alle andere leugens die je over jezelf gelooft en al die dingen meer. Weet je, God wil dat jij hem leert kennen als een vader die jou ongeacht wat nooit van zijn levensdagen zal afwijzen, nog zal begeven, nog zal verlaten. Een God die je kan vertrouwen, een papa die je kan vertrouwen. Een papa die jou niet kwetst en niet afwijst. In wiens armen jij rechtstreeks kan rennen. Gewoon bij hem op schoot kan springen. Ongeacht wat je zojuist hebt uitgevreten of wat er mis is gegaan in je leven.
Man, dat is mijn God.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké. Ik ga verder met onderwijs geven. Aan het eind kunnen we nog even gezamenlijk bidden. Ik wil misschien ook even tijd nemen voor vragen en antwoorden over de gaven van de geest. Oké. Ik wil het hebben over de drie krachtgaven. De drie krachtgaven. Ik heb geen idee hoe mijn eigen PowerPoint verder gaat. Ja, de gaven van geloof, werking van wonderen en de gaven van genezingen. Dat zijn de drie krachtgaven. Die doen iets. Die doen iets. En ik wil uitleggen eigenlijk hoe die werken en wat ze precies zijn. En ze worden ook wel vaak gezien eigenlijk als een van de meest lastige gaven om echt uit te leggen. Het is makkelijker om tongentaal uit te leggen dan geloof en werkingen van krachten. Maar tegelijkertijd, de gave van geloof is wel een gave. En heel vaak zit de gave ook gekoppeld aan bepaalde bedieningen. En dus als God je een bediening geeft van evangelist, zou je bijvoorbeeld sneller functioneren in de gave van genezing, omdat God die wonderen gebruikt om mensen tot Jezus te leiden in diensten. En God heeft ons een bediening gegeven om dingen door te breken. Dingen te doen die nog niemand eerder op die manier heeft gedaan. Dus een van de gaven die God heeft gegeven aan mijn bediening is de gave van geloof. Waar we vaak in functioneren, dat we God aan het geloven zijn voor dingen waarvan de rest je aan staat te kijken van, je spoort niet. Maar dat is de gave van geloof. En hij werkt, gelukkig. Want anders waren we al lang de Sjaak. Dus het is een gave die veel in mijn eigen leven functioneert en waar ik dus wel wat over uit kan leggen. Nou, 1 Korinthe 12 vers 9, daar worden die gaven opgenoemd en er staat erin aan de ander geloof. En ander de geloof. The gift of faith, zegt de Engelse Bijbel. The gift of faith. Nou, als je gewoon het woord geloof bestudeert in de Bijbel, zijn er 5 soorten geloven, ja, 5 verschillende werkingen van geloof, moet ik eigenlijk zeggen, maar 1 is heel simpel, is reddend geloof. Dat is geloof waar je door gered wordt. Reddend geloof, Johannes 3 vers 16, al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, dat van ieder die in hem gelooft. Dus als je je geloof op Jezus stelt, word je gered. Door geloof bent u zalig geworden en uit genade, zegt de Bijbel. Dus dat is geloof. Dus soms als de Bijbel het heeft over geloof, gaat het over reddend geloof. Nou, de andere keer wordt het woord geloof gewoon gebruikt om christenen te omschrijven. Gewoon mensen die in God en Jezus geloven. Er wordt soms het woord geloof gebruikt. Dus Galaten 6 vers 10. Dat is even een voorbeeld daarvan, hoef je niet op te zoeken. Maar daar staat, doe goed aan alle, specifiek aan de huisgenoten van het geloof. Dus dat betekent gewoon, wees goed voor andere christenen. Nou, dan hebben we, ik noem het altijd, geloof voor specifieke situaties. Specifieke situaties. En dat zien we bijvoorbeeld in Jacobus 1 vers 5. Waar staat, als iemand van uw wijsheid tekort komt, laat hem dan vragen aan God. Maar laat hem vragen in geloof. En daarbij niet twijfelen in zijn hart, want als je twijfelt krijg je het niet. Maar je moet geloof hebben. Dus je kan geloof hebben voor wijsheid. Maar ook bijvoorbeeld voor je genezing, voor al die dingen, kan je je geloof gebruiken voor specifieke situaties. Dan heb je nog de vrucht van geloof. En dat is een van de vrucht van de geest. Dus de vrucht van de geest is liefde, maar er staat ook geloof. En dat heeft te maken met je karakter. We hebben het al een klein beetje over gehad, maar de vrucht van de geest heeft te maken met je karakter. En dan heb je nummer 5, de gave van geloof. En die heeft te maken met kracht. Die heeft te maken met kracht. En dat is het geloof waar we het hier over hebben. Nou, dat komt eigenlijk het meest overeen hiermee. Met geloof voor specifieke situaties, maar dan in het kwadraat. Dus het is de plus, plus, plus, de hyperversie de anabole versie, zou je kunnen zeggen. De hoe noem je dat nog meer? Hoe heet dat spul altijd wat ze gebruiken? Sport, de doping versie van niet alle sporters, sommige sporters. Het is de doping versie van geloof voor specifieke situatie. Het is Gods geloof wat God je geeft. Dat is de gave van geloof. De Amplified noemt het the gift of wonder working faith. Wonder working faith. Het is geloof wat wonderen werkt. En dat woord werkt is even belangrijk. Wat wonderen veroorzaakt of ontvangt. Amplified noemt het special faith. Het is speciaal geloof. Dus het gaat verder dan gewoon geloof. Het gaat verder dan gewoon geloof. Het is Gods geloof. Nou, even een aantal omschrijvingen of om je te helpen wat geloof, wat gaaf van geloof is, hoe die vorm van geloof, hoe dat eruit ziet. De gave van geloof geeft jou een deel van Gods geloof. Het is een klein deel van Gods geloof. Zoals een woord van kennis een klein deel is van Gods kennis, is de gave van geloof een klein deel van Gods geloof. Maar er is geen enkele vorm van twijfel meer. En je ontvangt altijd waar je voor gelooft. Altijd. Als de gave van geloof komt, kan het niet mislukken. Kan het niet gebeuren. Als je functioneert in de gave van geloof. Want het is Gods eigen geloof. En als God ergens voor gelooft en als God iets spreekt, dan gebeurt het. En dan kan niks of niemand dat tegenhouden. En Rodney Howard Brown, die omschrijft dat hiermee. Hij zegt, dus als God je hoofd eraf schroeft, je op zijn kop zet, je helemaal leeg schudt, je weer terugzet, je volgiet met geloof en zijn hoofd er weer op, en je hoofd er weer opschroeft. Dat is de gave van geloof. Je bent helemaal vol van geloof. Het komt over je. Het is een goddelijke, bovennatuurlijke gave van geloof die je krijgt op een specifieke tijd, op een specifieke plek, voor een specifiek doel. Het is altijd voor een specifiek doel. Het is ergens specifiek voor. Maar dat kan wel langere tijd of gewoon de rest van je leven kan je dat bij je dragen. Dus voor mij, een van mijn getuigenissen met de gave van geloof is dat tot en met 2018, tot en met december 2018 was ik de enige die in dienst was voor de stichting. En ook nog eens met een ver onder een minimumsalaris. Het is maar goed dat ze niet belastingcontrole hadden gedaan, want dan was ik niet gepakt. Omdat we geld verduisterden, maar omdat ik mijn gezin uithongerde. Maar goed, dat deden we ook alweer door geloof. Dat kwam ook altijd goed, dat maakte niet uit. Maar tot die tijd, en we hadden zoveel werk te doen. Alleen ik wilde geen geld uit de stichting halen, want ik wilde het investeren in mediaspullen. En achteraf was dat gewoon een gebrek aan geloof. Want ik had God kunnen geloven gewoon voor een normaal salaris voor mijn gezin en mediaspullen. Maar goed, je bent aan het leren. Maakt allemaal niet uit. Maar we kregen steeds meer werk en ik wist we moeten mensen aannemen. Maar ik wist ook, we hebben het geld absoluut niet. En toen was ik aan het bidden en vasten eind 2018. En ik zei, heer, we moeten mensen aannemen. Ik had ergens geloof in mijn hart, dat kan. Dat moet gewoon in Nederland kunnen. We moeten mensen gewoon op de payroll kunnen zetten. Want we moeten vrucht dragen voor het koninkrijk. En terwijl ik aan het bidden en vasten was, zei God tegen me, Jesaja 51 vers 2. En ik hoorde dat in mijn geest. En ik pakte mijn Bijbel, ik ging naar Jesaja 51 vers 2. En daar stond toen ik Abraham riep, of het staat, kijk naar je vader Abraham. Toen ik hem riep was hij alleen, maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. Ik maakte hem groot. En op het moment dat ik dat las, was het voep. Het was alleen nog maar geloof. Ik had in één keer geloof in mijn hart.

Wat ik had was toch niet genoeg. Het was genoeg geweest voor één maand. Maar ik legde het in de handen van Jezus en het werd vermenigvuldigd. En we hebben nooit problemen gehad om iemand zijn salaris te betalen. Sterker nog, eind 2018 was ik in mijn eentje. Nu zijn we met z'n 7 of 8 in dienst. In 2 jaar tijd. Eigenlijk in 1,5 jaar tijd. En dat is gewoon 2019 en na 2020. Dus in een jaar en een paar maanden zijn we van eigenlijk nog niet eens 1 iemand betaald in dienst naar 8 mensen betaald in dienst gegaan. Maar het begon met de gave van geloof. En dan vragen andere bedieningen of voorzijn, maar hoe doe je dat? Ja, dat kan je niet uitleggen. Het is de gave van geloof. En dat is met Wendy, dat we zeiden, nou, dan gaan we een bijbelschoolcoördinator aannemen. Zeg maar, ja, waar gaat het geld vandaan komen? Nou ja, dan stopt er weer iemand met oude kleren en die komt 30.000 euro per jaar brengen. Maakt mij niet uit waar het vandaan komt. Maar het is de gave van geloof die dat veroorzaakt. En dat kan je niet uitleggen aan mensen. Dat is gewoon gave van geloof is daarvoor. En dus het komt op je op een specifieke tijd, op een specifieke plek voor een specifiek doel. Het heeft altijd resultaat. Gods geloof heeft altijd resultaat. Het doet altijd wat het moet doen. Het doet altijd wat het moet doen. En Derek Prins omschrijft het ook als een woord van geloof. Omdat soms spreek je slechts een woord. Je spreekt iets en het gebeurt. Je spreekt iets en het gebeurt. En ik heb een aantal voorbeelden. Sommige kan ik gewoon niet vertellen omdat ze wat gevoelig liggen. Maar ik heb een paar keer gehad dat ik iets sprak en het direct gebeurde. En Derek Prins vertelde dat toen die voorganger was. Volgens mij was het van zijn eigen gemeente of waar die gast spreker was. Er zat een kroeg naast die kerk. En daar hadden ze heel veel overlast van tijdens diensten met geluid en allerlei dingen. En tijdens het spreken komt de gave van geloof en zegt, ik bestraf die kroeg en het werk van de duivel hiernaast. En de dag daarna was het afgebrand. Hij had het zelf niet in de fik gezet. Maar er was iets gebeurd en die kroeg die was afgebrand en mocht hij niet herbouwen. En dat ding was weg. Maar het was met wat was gebeurd wat hij zei. En dat is de gave van geloof. En dan zeg je iets en dan weet je het gebeurt. En toen we bezig waren met onze studio's, dat was helemaal in het begin nog, toen we in een ander pand zaten. Ik wist, we moeten camera's hebben. En we hadden maar 1 camera, we moesten meer hebben. En we hadden nog een statief, maar we hadden een aantal dingen nodig. En op een gegeven moment was ik thuis aan het bidden. En één keer hoorde ik mezelf zeggen, binnen 3 dagen gaan we de camera's kopen. En toen dacht ik, ja, maar er moet wel iets van geld komen binnen 3 dagen. Maar ik wist, het was een woord van geloof. Het was de gaaf van geloof die op me gekomen was. Dus na 3 dagen... was er nog niks veranderd aan mijn rekening, maar ik had er gewoon geloof voor. Dus ik ben naar de winkel gereden. Ik heb een camera. Ik zeg, ik moet een camera hebben, een statief. Die man pakte alles. Hij zegt, hoe wil je betalen? Ik wist nog steeds niet. Ik dacht, nou, ik zeg, ik wil pinnen. En ik stop mijn kaart erin. Ik pin, ping, akkoord. Ik zeg, mooi. En ik kom thuis en de minuut dat ik betaalde, een minuut daarvoor had iemand een gift overgemaakt. Met het bedrag wat nodig was voor de camera en statief. Dat is de gave van geloof. Was de gave van geloof. Maar ik wist gewoon, ik had het gezegd, dus het gaat gebeuren. Het heeft altijd resultaat. Soms is het er voor een kort moment, dus voor die camera, bom, dan is het daar. En de andere keer, dan draag je het gewoon met je mee. Dus bijvoorbeeld voor dit gebouw was ook dat God zei, Tom, ik wil dat je dat gebouw hebt. En ik keek naar de prijs en ik dacht, nou, dit is niet voor God. Maar want voor waar we zaten was het zoveel duurder. En op een gegeven moment had ik ook gewoon een ontmoeting met God. En ik ontving gewoon geloof om het te doen. Ik ontving geloof om het te doen. En vanaf de dag dat we er hebben gezeten, hebben we nooit probleem gehad om de huur te betalen. Maar het is de gave van geloof die gewoon op je is. Waardoor je er niet meer aan kan twijfelen. Je hoeft er zelfs niet eens meer aan te denken. Want het gebeurt gewoon. Iedere keer komt het gewoon. En komt het gewoon. En heel vorig jaar. Elke maand hadden we een wonder nodig. Om de salaris te betalen. En nog steeds wel eens. Iedere, maar het maakt niet uit. Het komt altijd. Je kan je er ook geen zorgen over maken. Het komt gewoon, je draagt het gewoon. En heel vaak moet ik spreken in een gemeente en dan, weet je, dan komt het offer en dan zegt de voorganger, dit is het offer. Ja, zo'n groot offer hebben we nog nooit gehad. Ik zei, mooi, want ik heb het nodig. We hebben het nodig. Maar het is gewoon de gave van geloof die gewoon werkt. Het is de gave van geloof. Dus ik vertel dat verhaal laatst ook over... Ik heb gewoon geloofd, de Bijbel zegt, de arbeider is zijn loon waard. Dus laatst kwam ik in een gemeente en die besloten toch om geen sprekersvoeding te geven. Ik zei, maakt niet uit, God zorgt voor me en God keert alles om ten goede. Ik ging naar huis, ik ging slapen, ik werd wakker, de deurbel ging, er staat iemand voor de deur. Die zegt, God heeft me laten zien dat je vandaag niks hebt gekregen om te spreken. Hier heb je 1.000 euro. Die geeft me 1.000 euro, diezelfde middag had God hem laten zien. Zeg maar zo, hoe kwam dat? Dat is de gave van geloof. Wat je gewoon op je draagt voor voorziening.
Dus soms is het voor langere tijd. Zij die bewegen in de gaaf van geloof kunnen God geloven op zo'n manier dat God hun woord eert als het zijn.

0: eigen woord. En wonderbaarlijke dingen zijn het resultaat. En dit is het gave van geloof, wat zulke grote wonderen doet. En ik geloof ook dat Jezus het hierover had en dat we hier kunnen leren. Marcus 11, vers 22 en 23. Marcus 11, vers 22 en vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Heb geloof in God. Andere vertaling vertaalt het dan met heb het geloof van God. Nou, wat is het verhaal hier? Is dat Jezus de vijgenboom had vervloekt en die verdorde. En dat is niet gewoon geloof voor specifieke situaties. Nee, dat die vijgenboom vervloekte toonde aan, er was iets bijzonders aan de hand. Er was een gave van de geest aan de hand, dat dat zo'n wonder veroorzaakte. Dus er was een gave van de geest. En dan zeggen de discipelen, kijk Heer, de vijgenboom is vervloekt. En zegt Jezus, ja, heb het geloof van God. Dus Jezus leert eigenlijk iets hier om te functioneren in geloof, maar ook specifiek voor de gave van geloof. Hij zegt, heb God soort geloof. En dan zegt hij, want namelijk als je geloof hebt wat God hebt, dan zal je zelfs tegen bergen zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen. Je twijfelt niet in je hart en het gebeurt wat je zegt. En dat is hoe de gave van geloof werkt. Je spreekt het. Het gebeurt, je twijfelt niet en het wordt geregeld. Heb het geloof van God. We hebben 1 Korinthe 13 gelezen, maar dat somt Paulus de gave van de geest ook op in die opsomming van liefde. En zegt hij, al zou ik al het geloof hebben en de bergen verplaatsen, maar ik had de liefde niet. Dus dan zie je dat hij die bergen verplaatsen weer koppelt aan de gave van geloof. Aan de gave van geloof. Dus het is perfect geloof, het is volmaakt geloof. En ik heb even dat poppetje getekend, niet voor niks. Maar om even uit te leggen, wat is het verschil tussen de gave van geloof, de gave van geloof en de werkingen van krachten? Want heel vaak werken ze samen. Nou, de gave van geloof helpt je om een wonder te ontvangen, eigenlijk om het geloof te ontvangen. En de werkingen van krachten, het is even heel plastisch uitgelegd, die zorgt dat het gebeurt. Die regelt het bovennatuurlijke ding. Dus Petrus die over water wandelt, hij ontvangt de gave van geloof waardoor hij uit die boot stapt. En het is de werkingen van krachten waardoor het water hem draagt. Want de werkingen van krachten onderbreekt gewoon de normale orde van de natuur. Dat is een bovennatuurlijke werking van Gods kracht. Dus heel vaak werken die samen. De gave van geloof is een gave van de geest zodat de gelovige een wonder kan ontvangen. De werkingen van krachten is een gave van de geest. Ook vaak zodat een gelovige een wonder kan uitdelen. Werkingen van krachten, het werkt door je heen. En heel vaak, de gave van geloof kan je gebruiken ook om genezing voor jezelf te ontvangen. Maar vaak als je een wonder gebeurt, is het de werking van kracht ook die door je heen werkt, dat een wonder veroorzaakt bij een ander. Het deelt Gods kracht uit. Het gaat van jou naar een ander toe. Dat is de werking van krachten. Dus de gave van geloof gaat heel vaak gewoon van God naar jou toe. En als het iets uitdeelt naar een ander, is het vaak de werking van krachten die erbij komen. Nou, beide doen een wonder. Alleen de ene ontvangt het en de ander deelt het uit. En ik vind een mooi voorbeeld hiervan. Het verschil hiervan, hoe het kan werken. Bijvoorbeeld in tijden van gevaar. Dan zie je de gave van geloof, bijvoorbeeld in Marcus hoofdstuk 4, bij de storm, dat Jezus de storm bestraft en die storm gaat liggen. Dat is bovennatuurlijk geloof. Zwijg, wees stil en het gebeurt. En het is ook de werking van krachten dat die storm gaat liggen. Maar in Handelingen hoofdstuk 28 lezen we over Paulus in een storm. En Paulus bestraft die storm niet, maar hij heeft wel de gave van geloof, waardoor iedereen, al die ervaren zeemannen, denken we gaan dood. En Paulus zegt nee. Heb goede moed, want ik geloof. Ik heb geloof gekregen van God. We zouden allemaal, zegt hij, niemand vergaat hier. En zijn gave van geloof trok hem door dat gevaar heen zonder dat het hem raakte. En dat kan, de gave van geloof kan dat ook doen. En ik zei al, soms is het een soort regenboog wat heel lastig is om te zeggen van waar heb je nou mee te maken. En soms zijn het ook gewoon genadegaven, dat je niet eens weet, wat was dit? En een voorbeeld hiervan is misschien een bizar verhaal, maar ik, toen ik nog in Dussen woonde, ging ik altijd een sportschool in Hank. En ik had een mountainbike om heen en weer te fietsen. En op een gegeven moment fietste ik naar huis en ik fietste best wel hard, 25, 30 kilometer per uur. Alleen ik had mijn tas aan mijn stuur hangen. En er gebeurde iets dat mijn pedaal kwam in mijn tas, in het hengsel van mijn tas. En het trok meteen mijn rem aan, waardoor ik over de kop vloog en met mijn gezicht op de straat landde. En ik reed over een soort 50-weg die er is, langs een parkje. Er reed een paar auto's langs. En ik voelde mijn gezicht op de straat ketsen. Al mijn tanden over de straat heen gaan. En overal omheen stopten auto's. Die dachten, die staat niet meer op. En ik sta op en ik heb helemaal niks. Ik voel ook helemaal niks. Ik bloed niet, maar ik voelde mijn tanden over de straat ketsen. En ik sta op en ik heb helemaal niks. En vier auto's stoppen, die rennen naar me toe. En dan zeggen, gaat het? Ik zeg, ik heb geen pijn, helemaal niks. Maar ze zagen me met mijn gezicht over de straat heen. Helemaal niks, geen schrammetje, mijn broek was niet kapot, helemaal niks. Maar dat was het moment dat ik dacht, wat was dit? Ik heb geen idee, maar het was Gods bescherming. Het was Gods bescherming. En God beschermt je. En soms is het gewoon een gave, is God die iets bovennatuurlijks doet, maar je weet niet eens wat. Ik was ergens in een dienst geweest en we reden terug en het was 's avonds laat. Het was druk op de snelweg en het was nog met mijn andere auto, oudere auto. En ik kwam terug bij het huis en we staan voor het huis en hij zegt, hey, je hebt je lichten niet aan. En heel de weg in het donker waren we over de snelweg gereden, ingevoegd, uitgevoegd, overal gereden. Iedereen was netjes om ons heen gereden, tegenliggers. En iedereen heeft ons moeten zien rijden met licht. Niemand heeft gesigned, helemaal niemand. Was gewoon boven natuurlijk. Dat soort verhalen, dat je denkt, ja, ik weet ook niet wat het was, maar het werkte. Dat maakt ook niet uit wat het was. Maar het gaven van geloven, werking van krachten. Werking van krachten. Nou, de gaven van geloof, je krijgt dus boven natuurlijk geloof. Niet voor normale situaties. Bijvoorbeeld Daniel in de leeuwenkuil. Dat de leeuwen hem niet aanraakt, was de gave van geloof. Was de gave van geloof. Volmaakte rust, geloof, vertrouwen in God. De vrienden in de oven. God zal ons verlossen, zeiden ze. God zal ons verlossen. En ze wandelden de oven in en er stond een vierde man. En ze werden niet geraakt. Was de gave van geloof. Was de gave van geloof. Want ze worden ook genoemd in tussen de geloofshelden. En de gave van geloof geeft je rust in iedere situatie. Petrus sliep in de gevangenis de nacht voordat hij onthoofd zou moeten worden. Het is gewoon de gave van geloof. Hij moet gedacht hebben, ik weet niet of jullie genoemd, maar ik ga slapen. Nou, even later werd hij wakker gemaakt door een engel en zei, kom, we gaan eruit. Hij zei, mooi, het komt goed uit, ik heb al lekker geslapen. En hij ging. Het is één ding om uit de gevangenis bevrijd te worden, maar het is een ander ding om lekker uitgerust uit de gevangenis bevrijd te worden. Elia, de gave van geloof, 1 Koningen 17. Het zal niet regenen, tenzij op mijn woord. Voem, gaven van geloof. En werkingen van kracht, het is allebei. Het werkt heel vaak samen. Ook met opwekking van doden. Opwekking van doden. Je hebt, kijk, de gaven van genezing. Iemand die dood is, hoef je niet te genezen. Dan heb je een wonder nodig. Dus jij ontvangt het geloof dat het gebeurt. En de werking van krachten, de kracht van God, brengt zijn lichaam weer tot leven. En dat is ook een verschil tussen de werkingen van krachten en de gaven van geloof en de gaven van genezing. Omdat als iemand een hartziekte heeft, dat kan genezen. Maar als iemand een heel lichaamsdeel mist, dat kan niet genezen. Dan moet een wonder gebeuren. En dat is de werkingen van krachten. En ik zag laatst, ik vond het een van de leukste wonderen die ik ooit had gezien. En dat is echt een bizar wonder. Wie wil er een bizar wonder horen? Ik zag dit bij een evangelist en dit was echt grappig. En misschien kunnen we de video wel doorsturen. En er was een man en die was blind aan één oog. Hij was niet alleen blind, hij had in één oogkas geen oog zitten. En zijn andere oog zag hij goed, maar hij had hier een plastic oog in zitten. En er komt een vrouwelijke evangelist en die zegt, ik heb geloof voor je genezing. Dus die bidt voor hem, het gebed van geloof, en hij kan zien. Maar hij beseft, wacht, dit is nog steeds mijn plastic oog. En hij kan zien met twee ogen. En hij haalt zijn oog eruit, zijn plastic oog, en hij kan nog steeds zien. Met dat oog waar geen oogbal in zit. En sindsdien ging hij zelf ook rond om te prediken. Want dat was een prachtig getuigenis in diensten waar mensen niet geloofden. Zei hij, nou, pak een dikke doek. En dan pakte ze gewoon een dikke zakdoek die ze heel vaak vouwde. Op zijn goede oog plakte. Helemaal afplakte de kant van zijn gezicht. Haalde hij zijn oog eruit. Ging hij rijbewijzen lezen en creditcards van mensen. Die hij nog nooit had gezien. Ja, dan wil je wel in Jezus geloven.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Nou, dat is een gave van geloof en werkingen van krachten wat daarvoor zorgt. En morgenavond ga ik een uitzending doen van A.A. Allen. En heel veel mensen kennen A.A. Allen niet, maar ik heb een uur lang wonderen op video staan van hem. En die gaan we aan het eind van de uitzending plakken. Maar een van de wonderen komt er een jongetje, wat is echt iets mis in zijn lichaam. Hij is ook een stuk kleiner als normaal, maar hij heeft geen botten in zijn benen. Hij heeft geen botten in zijn benen. Dus het is gewoon een soort spaghetti sliet die overal alle kanten op gaat. En zijn benen kunnen in elke vorm kan je ze buigen. En A.A. Allen bidt voor hem en hij krijgt botten in zijn benen. En hij loopt. Hij loopt. Nou, dat is geen genezing. Dat is een wonder. Dat is een wonder. In een van die andere video's is er een man die mist 9 ribben en een halve long. En hij bidt voor hem en die ribben komen er weer. Dat zijn geen genezingen, dat zijn werkingen van kracht, dat zijn werkingen van wonderen. Dat heeft te maken ook met de gave van geloof. Gigantische, gigantische wonderen. En dat is het verschil tussen genezing en de werking van wonderen. Ook bovennatuurlijke voorziening werkt dus door de gave van geloof. De visvangst. Werp je netten uit. En geld uit een vis halen. Bovennatuurlijk of het voedselvermenigvuldiging. Te maken met de gave van geloof. Heeft te maken met de gave van geloof. Dus dat zijn allemaal eigen, dat zijn allemaal voorbeelden van de gave van geloof. Een aantal eigen voorbeelden heb ik al gegeven. Ik heb nog een ander leuk voorbeeld van een gave van geloof. Dat, op een gegeven moment, ik wist vanuit God, ik moest eerst HBO, ik wilde Bijbelschool doen, maar God zei nee. Mijn ouders vonden het niet goed, dus ik dacht ik ga HBO doen. En op een gegeven moment wist ik ook echt, hier moet ik zijn. Alleen ik had dan nog een uitdaging op HBO. Namelijk dat ik was heel slecht in wiskunde en statistiek. En ik zat daar bij 3 lessen en het was net tongentaal voor mij, wat die vent hem probeerde uit te leggen over kansberekeningen. En na 3 lessen dacht ik, dit wordt helemaal niks. Dus ik ging ook niet meer naar die lessen toe, want ik dacht, dit heeft echt helemaal geen zin. Maar dat was een verplicht vak om je opleiding te halen. Je moest het ook halen voor het eerste of het tweede jaar, voor je propenduizen. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ontving gewoon geloof. Ik zeg, Heer, ik ga dit halen. Maar ik weet niet hoe. Maar u moet maar iets gaan verzinnen, want dit kan ik niet. En dat weet u, en u heeft me hier wel geplaatst. Dus ik ging gewoon in geloof staan dat ik daar doorheen zou gaan, maar ik wist geen idee hoe. En ik weet op een dag, ik liep door school, ik moest een andere les doen. En in één keer was de gave van geloof op me. En toen zei ik, en in een korte tijd zal het geregeld zijn in Jezus' naam. Dat is in één keer de gave van geloof die ik had. In één keer wist ik, het is geregeld. En op dat moment kon ik me er ook geen zorgen meer over maken. En in ieder geval, wat er gebeurde, hilarisch. Maar 2 weken voor de toets met de laatste lessen was er iets aan de hand waardoor die leraar ontslagen werd. Dus die leraar werd ontslagen. En de school probeerde met alle macht om een andere leraar te vinden om die laatste 2 weken les te geven. Maar ze konden niemand vinden die dat vak kon geven. En uiteindelijk, omdat ze de laatste 2 weken geen les hadden over kunnen geven, konden ze er ook geen toets over afnemen. En dat gold alleen nog maar ook voor de mensen die het nog niet gehaald hadden, al 2 jaar lang niet. Dus eigenlijk alleen voor mij, want de rest had het allemaal lang gehaald. In ieder geval, dus op een moment kreeg ik een mailtje. Ja, je kan nou niet meer naar de les. Ik dacht, ga ik al 2 jaar lang niet heen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus het is niet eerlijk als we je zo de toets laten maken. Dus weet je wat we doen? En er is ook geen leraar überhaupt om de toets, om erbij te zijn, die iets uit kan leggen als de leerling een vraag heeft. En toen zei ze, ja, we hebben wel een andere toets daarover en die mag je thuis maken. Vind je dat goed? Ik zei, ja, dat vind ik wel goed. Ik heb een jongen opgebeld van mijn middelbare school, Rick. Die was knettergoed in statistiek. Ik zei, Rick, wil je 50 euro verdienen? Hij zei, ja. Ik zei, moet je donderdag om 10 uur bij mij thuis achter mijn computer zitten? En Rick zat er donderdag om 10 uur. En ik heb een 9 gehaald voor statistiek. Ik weet niet of het een geldig diploma is, maar het werkte. Maar de gave van geloof zorgde ervoor dat 2 weken voordat het eigenlijk mis zou gaan. En als dat niet was gebeurd, had ik van mijn opleiding afgemoeten. Want je moest je propenduizen halen binnen die tijd, anders moest je gewoon de opleiding af. En maar 2 weken voor die tijd draaide God het om. En heb ik mijn HBO-diploma kunnen kopen voor 50 euro. Voor de rest heb ik altijd alles eerlijk gehaald. Sommige mensen zeggen, ja, maar wat als ze dit horen en ze nemen je diploma af? Maakt niet uit, ik ben prediker geworden. Nooit iemand heeft om mijn diploma gevraagd. Geloof mij. Maar het is gewoon de gave van geloof die op je komt. Wat in 1 keer dat ding omdraait. En een vriend van mij, dat getuigenis staat ook in het boek Tongentaal. We zijn Tongentaal aan het bidden. En 1 keer zei hij, binnen 1 jaar zijn allebei onze salarissen verdubbeld. Zei hij tegen hem, 1 keer gaaf van geloof. En hij sprak dat uit naar zijn vrouw. En binnen 1 jaar waren hun salarissen allebei verdubbeld. Hadden ze promotie gekregen, andere banen, het was verdubbeld. Het is 1 keer de gave van geloof die op je komt. Nou, hoe functioneer je in de gave van geloof? Hoe functioneer je in de gave van geloof? En dit is wat ik erover ontdekt heb. Is dat de gave van geloof komt over je als je eigen geloof het niet meer kan. Als jouw eigen geloof het niet meer kan. Maar je blijft volhouden en staan in geloof. En dan komt God met zijn geloof. Dus de gave van geloof werkt altijd voort op gewoon geloof. Op gewoon geloof. Als je niet weet hoe gewoon geloof werkt, kan je niet functioneren in de gave van geloof. En we hebben nog een module over geloof, maar dat is dus niet letten op natuurlijke omstandigheden. God geloven op zijn woord, Gods woord spreken, volharden, al die dingen. Nou, soms komt de gave van geloof gewoon over je, maar andere keer heb ik gewoon gezien, als je wil functioneren in de gave van geloof, stap nummer 1, kom in een onmogelijke situatie terecht. Nou, dat lukt de meeste mensen nog wel. Kom in een situatie terecht waar je een wonder nodig hebt. Bijvoorbeeld een zee die gesplitst moet worden en een leger van Egyptenaren achter je aan. Zoiets. Op dat moment kies je voor geloof in het woord van God. Wat zegt God? Dus als het gaat om genezing, je komt in een situatie waarin je echt genezing nodig hebt. Artsen kunnen niks. Je kiest altijd eerst gewoon voor geloof. Ik geloof God. Door zijn streamen ben ik genezen. Je begint je eigen geloof te gebruiken. Je begint je eigen geloof te gebruiken voor je wonder. Of voor financiën. Dus mijn ding was een onmogelijke situatie. We moeten mensen aannemen, we hebben geen geld. Ik begin met mijn eigen geloof. Heer, ik ga u geloven voor voorziening. U zegt, u voorziet in alles wat we nodig hebben. U zegt, we moeten uw koninkrijk bouwen. U zegt, de arbeider is zijn loon waard. En ik begin met mijn eigen geloof. Dan, stap 3, dus stap 1 is kom in een onmogelijke situatie. Stap 2, kies voor gewoon geloof in Gods woord. Dan stap 3 is strijd, de goede strijd van het geloof, zegt de Bijbel. Dan ga je merken, geloof is een strijd wat gestreden gaat worden. Want je natuurlijke denken begint tegen je te spreken. De duivel begint tegen je te spreken. Mensen om je heen beginnen tegen je te spreken. En heel veel mensen geven daarop. En dan zijn ze hun geloof kwijt. Dus als het gaat om genezing, zeggen hun familie, maar dat geloof je toch niet? Je bent toch niet gek geworden? En denk je dat nou echt? En de duivel zegt, het is niet voor jou. En je eigen hoofd zegt, wat als het niet gebeurt? En dan ben je de strijd van het geloof aan het strijden. En dan zeg je iedere keer, nee, het woord van God zegt. Nee, het woord van God zegt. Nee, het woord van God zegt. Nee, nee. En je strijdt de strijd van het geloof. Je blijft gewoon staan. En soms merk je dat je bijna aan het einde van je geloof komt, om het zo maar te zeggen. Want het is soms taai. Omdat je lichaam predikt tegen je. Je lichaam zegt, je bent ziek. Je voelt je ziek. Of je ziet niet goed. Of je hoort niet goed. Of je voelt toch dat die kanker er zit. Maar je blijft staan. Je blijft staan. En dan vaak, als je aan het einde van je geloof komt en je blijft staan in geloof, dan neemt de gave van geloof het over. En heel vaak heb ik ontdekt, dan is het dat God iets spreekt. God spreekt in één keer. Of je krijgt een openbaring. Voem, met dat God spreekt, ontvang je die gave van geloof. Maar je komt eerst aan het einde van je eigen geloof. En dan moet je weten hoe geloof werkt. En soms gebruik ik mijn gewone geloof om te tappen in de gave van geloof. Dus ik ga ergens voor in geloof staan, maar ik weet, het is veel te gek eigenlijk. Dan zeg ik, Heer, ik geloof dat u komt met de gave van geloof. En dan blijf ik gewoon staan. Maar ik gebruik mijn geloof en om dat te ontvangen en voor de gave van geloof. En dan voep, van spreekt God. En dan, dus zoals Jesaja 51 vers 2, en God spreekt dat. En dan draag je dat in je en heb je de gave van geloof. En dan gebeurt het. Smith Wigglesworth, de apostel van geloof, zei, als je een stap zet in normaal geloof en het einde van je geloof bereikt, komt deze bovennatuurlijke gave van geloof. Een van de redenen dat veel mensen nooit de gave van geloof ervaren, is omdat ze niet opereren in het geloof wat ze al hebben. Dat is heel krachtig. Want ik ben zelf, en dat zeg ik nederig, maar ik ben niet in diensten geweest waar uitgelegd werd hoe de gave van geloof werkt, hoe je het kan gebruiken. Ook niet, er zijn ongetwijfeld bijbelscholen en zo die het onderwijzen, maar ik heb er zelf nooit echt goed onderwijs over gehoord. Het is gewoon uit eigen ervaring dat ik dit begon te ontdekken en begon te zien in het leven van Smith Wigglesworth en dat hij dit zei. Als je het einde van je geloof bereikt, dan komt de gave van geloof. En een van de redenen dat veel mensen nooit de gave van geloof ervaren, dat ze niet opereren in het geloof wat ze al hebben. Smith Wigglesworth zei dit, toen hij een dode ging opwekken. Ik bad in al mijn kracht en geloof. In mijn eigen geloof. En toen ineens, hij zei het in zijn boek, God laid hold on me. God greep me, geloof greep me. En die gave van geloof greep me. Dus hij bad met al zijn kracht en zijn eigen geloof. En zei die God laid hold on me. En ik begon te roepen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. En hij leefde. Dus hij begon van tevoren al te roepen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. Voep. En hij leefde. Maar hij kreeg die gave van geloof toen hij bezig was in zijn eigen geloof. Dus begin te wandelen in gewoon geloof. En we gaan er nog modules over hebben hoe geloof werkt. Maar als je leert hoe gewoon geloof werkt, dan leer je ook hoe die gave van geloof over je heen kan komen. Nou, werkingen van kracht hebben we het al over gehad. Dat werkt heel vaak samen met geloof. Het is wonderen in plaats van genezingen. Maar demonen uitdrijven is ook een werking van krachten. Want het woord kracht is dunamis. Het is kracht van de Heilige Geest. Nee, jij zegt in Handelingen 1 vers 8. De kracht van de Geest. De dunamis, dynamiet kracht van de Heilige Geest gaat over je komen. Maar Jezus noemde het demonuitdrijven ook een werking van krachten. Werking van krachten. En dus creatieve wonderen beginnen te gebeuren. En ik heb dit relatief veel gehad in Amerika. Dat gewoon terwijl ik aan het preken was. En ik de kracht van God voelde. En met mensen in de zaal, in Amerika doen ze, in Nederland gebeurt steeds meer, maar dus heel veel mensen opereren met stalen schroeven en platen. En dus een van die diensten waar ik aan het spreken was, was een meisje was zo binnenkomen lopen, die sleepte de been achter zich aan. En ik had het niet gezien, maar ik was aan het spreken en ik sprak over genezing. En één keer voel ik de kracht van God en achter in de zaal komt een meisje naar voren rennen zo. Aah! En het leek een beetje op een zelfmoordterrorist die dan. Aah! Dus ik dacht, wat gebeurt er, wat gebeurt er? Maar ze ontplofte niet. Maar ik dacht, wat gebeurt er? En ze zei, ik ben genezen, ik ben genezen. En ze vertelde, ze hadden haar knie vastgezet met een stalen plaat en vier schroeven. Dus die kon ze niet eens buigen. Maar terwijl ze in de zaal zat, voelde ze het vuur van de Heilige Geest. Ze voelde het ijzer smelten en ze kon de knie bewegen en ze was compleet genezen. En alleen in die dienst hadden we al 3-4 mensen waar staal gewoon smolt uit hun lichaam en ze genezen werden. Een ander meisje kwam naar voren te rennen en die begon push-ups te doen. Ik dacht, is dit een wedstrijdje? Wat is dit? Maar haar schouder hadden ze vastgezet. En die kon niks meer. En die was zo blij om dat te laten. En heel die gemeente wist dat. Ik niet, ik ben gastspreker. Dus die begint push-ups te doen. Dus heel die gemeente ging uit zijn dak. En ik sta dus bij, wat is dit? Weet je wel, staan ze aan te moedigen of zo? Is dit om de dikke Amerikaanse predikers een beetje fit te houden? Maar het was gewoon, ze was genezen. Maar dat zijn werkingen van krachten. Dat zijn geen genezingen, dat zijn werkingen van krachten. De gave van de geest die dat doet. Werkingen van krachten. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Handelingen 19. Dat zweetdoeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden en genazen. En de boze geesten gingen weg. Werkingen van krachten. Breekt ook de natuur. Breekt de natuurwetten. Wandelen op water. Stormen laten liggen. De vijgenboom die verdort je. Gebruikt de gave van geloof. Die spreek je en de werking van krachten veroorzaakt het wonder. En het werkt eigenlijk hetzelfde als de gave van de geloof. En het werkt heel vaak samen met de gave van geloof. Maar dan als laatste nog, en we hebben een hele module over genezing, dus ik hoef daar nu niet zo heel veel over te zeggen, maar de gave van genezingen. 1 Korinthe 12 vers 9 en aan de andere gave van genezingen. En het enige waar ik even naar wil kijken is, wat is het verschil tussen de gave van genezingen en het genezen van zieken, gewoon in geloof? En ik geloof dat er een verschil in zit. En het maakt niet zoveel uit. Sommige mensen zeggen, ja, het is hetzelfde. Dus als je handen op zieken legt en ze genezen, dan heb je in de gave van genezing gefunctioneerd. Zo kan je dat uitleggen. Ik denk zelf dat het anders zit. Namelijk op basis van 1 Korinthe 12 vers 30, die we hebben gelezen, waar Paulus zegt, in de gemeente hebben ze allemaal uitleg van talen, zijn ze allemaal apostelen, en zegt, die hebben ze allemaal genadegaven van genezingen. En ik geloof meer dat de gave van genezingen is een gave die God geeft aan bepaalde bedieningen. En waardoor hun bediening veel meer wonderen gebeuren. En je kan groeien in wonderen door gewoon te groeien in geloof. Heel simpel, want het werkt door geloof. Maar tegelijkertijd zie ik dat God wonderen geeft of koppelt aan bedieningen. Dus bijvoorbeeld evangelisten, maar ook apostelen. Want Paulus schrijft over zijn bediening van apostel, dat als hij in gebieden komt, beginnen vaak wonderen te gebeuren om iets door te breken. En als je kijkt vaak naar apostelen, als die ergens komen, beginnen er wonderen te gebeuren om iets door te breken. En dat is vaak anders dan gewoon handen leggen op zieken, wat iedere gelovige kan doen, wat ook werkt, maar het is een andere dynamiek. Dus voorbeeld, het zit gekoppeld aan een... Ik vergelijk het wel eens hiermee om het aan voorgangers uit te leggen. Van als je gewoon een gemiddelde kerk pakt in de evangelische gemeente. Je kan een hele lieve broeder uit de gemeente vragen om te preken over genezing. Hij kan een prachtige preek houden over genezing. Hij kan zelfs precies hetzelfde zeggen als een bediening die komt preken. Maar het resultaat zou heel anders zijn. Ja, er zullen mensen genezen, er zullen mooie dingen gebeuren. Maar als je een bediening binnenhaalt, een frontrun is bijvoorbeeld een bediening, dan zit daar een ander mandaat achter van de geest. En dan zegt Jezus, ik bevestig het woord wat zij prediken. Dat zijn bedieningen die het woord prediken. Marcus 16. En dus, dat zie ik wel vaker. Dan zeg ik, ja, ik ga spreken over genezing. Ja, maar 2 weken terug heeft broeder Dick nog een mooie studie gehouden over genezing. Oké, hoeveel doven zijn er gaan horen? Hoeveel mensen zijn er van kanker genezen? Ja, nee. Iemand die al een nacht niet slecht had geslapen, die sliep weer fijn. Oké, dat is mooi. Prijs de Heer, maar we willen een andere dynamiek. En soms merk ik gewoon, terwijl je aan het preken bent, dat ik zeg, woem, dan komt de kracht van de geest. Dat heeft niks met mij te maken, maar dat is een gave die gebeurt. Dus ik was op een plek in Nederland, zal niet de naam noemen, maar die gemeente was relatief sarcastisch over genezing. Het was een grote gemeente, ik denk 600-700 man zat daar. En het was een evangelische gemeente, maar iedereen bleef zitten tijdens de aanbidding. Ze zongen enorm trage nummers. En ik moest spreken over genezing. Tenminste, had ik op mijn hart. Dus ik zei tegen Kort, nou, start de auto maar vast. Want als het niet goed gaat, dan dan zijn we snel weg. Want vooraf vroeg een van die oudsten nog, wat ga je doen, broeder? Ik zei, nou, ik ga spreken over genezing. Hij zei, hoe gaat dat dan? Ik zei, nou, dat is simpel. We spreken erover. We bidden voor de zieken. En daarna doen we alle getuigenissen. Hij zei, oh ja. zijn wij niet zo gewend. En dus ze gaan getuigenis. Ik zei, ja, het is wel de bedoeling, mensen gaan genezen. Ja, nee, dat hebben wij nog nooit gehad. En nou, toen bleven ze allemaal zitten met de aanbidding. Dus ik dacht echt, oké, start de auto en we kijken of we komen. Maar goed, ik ben aan het spreken over genezing. En in één keer komt de kracht van God. En er zit een man die doof is en gehoorapparaat heeft. En die gooit zijn gehoorapparaat door de zaal. Die roept, ik ben genezen. En er beginnen wonderen te gebeuren. En uiteindelijk, ik bid voor de zieken. En ik zei, iedereen die genezen is, vorm een rij in het midden. En er stond een rij van voor naar achter. En die ene oudste die had van tevoren gezegd, niet te lang de dienst. Dus ik dacht, na 25 minuten getuigenissen van alle wonderen, dacht ik van, joh, moeten we niet nokken? En die ene man die was helemaal om, zei, nee, door, ik wil ze allemaal horen, zei, ik wil ze allemaal horen. En dat is gewoon schitterend. Maar om even aan, dat is een andere dynamiek die dan begint te werken. Dat is niet handen op zieken leggen, maar dat is gewoon bidden vanaf een podium. En soms is het letterlijk, je staat erbij en je kijkt ernaar. Dat je 100 handen de lucht in ziet gaan van mensen die genezen zijn. En dat je ineens tijd hebt om alle getuigenissen te behandelen. En dat is veel meer een gave die God koppelt aan een bediening om iets door te breken, iets te vestigen. En ik heb meerdere verhalen. Ik kom in gemeentes die soms sarcastisch zijn. Ik was een keer in gemeente. Ik was de eerste in 15 jaar die daar iets zou zeggen over genezing. Want ze waren enorm teleurgesteld. Maar in die allereerste dienst genas een vrouw van borstkanker die ze opgegeven hadden. En in één keer, voem, breekt dat zo'n gemeente open om er weer mee aan de gang te gaan. Dat kan ook gewoon gebeuren als een gelovige hand op zieken legt. Maar het is een andere dynamiek die God geeft aan een bediening. Wat iets vrijzet. En dat zie je ook met, iedereen kan demonen uitdrijven. Maar als je een bevrijdingsdienst doet en er beginnen 100 mensen te manifesteren, heb je andere dynamieken waar je mee te maken hebt. En ik geloof veel meer dat het daarmee te maken heeft, die gave van genezing. En dus, gewoon zieke genezen is voor iedereen in geloof. Je legt handen op zieken. Dat is voor iedereen. Maar Paulus zegt ook in 2 Korinthe 12 vers 12, op de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In wonderen, in tekenen en in krachten. En Paulus zegt ook, overal waar ik het evangelie predik, heeft God het bevestigd met wonderen, tekenen, genezingen. De kracht van de geest van God. Romeinen 15 vers 18. Dus het zijn vaak apostolische, profetische en bedieningen van evangelisten die bij God die gave koppelt aan die bediening om iets door te breken en de boodschapkracht bij te zetten. En nogmaals, allebei is goed. Maar er zijn mensen die God gave geeft van genezingen. En dat staat dus ook soms helemaal los, eigenlijk altijd helemaal los van iemand zijn karakter. Dus zelfs mensen dat die niet meer in God geloven, die gave blijft werken. En die gave blijft gewoon door de zaal heen gaan. Want dat is wat God ze gegeven heeft. En iedereen waart het op een andere manier. Maar als je kijkt naar Catherine Coleman, gaan we ook nog wel een uitzending over doen met Voice of Faith. Maar ik herinner me, want die was in een dienst van Catherine Coleman. Ze is inmiddels lang overleden. Maar zij deed helemaal niet handen op zieken leggen. Of bijna niet om te genezen. En ik hoorde ook mensen zeggen, joh, als je in het begin naar diensten kwam, was het hartstikke saai. Want dan zat er 3000 man in zaal. En ze was gewoon aan het wachten. En aan het wachten. En aan het wachten. En dan zei iemand iets van, mijn zuster, kom, moeten we iets niet doen? Ze zei, sst, I'm waiting on the Holy Spirit. En hij stond gewoon te wachten. En ik zei, ja, there he is. En dan zei, mevrouw op het balkon, die wordt genezen van kanker. En die werd genezen van kanker. En ze was gewoon aan het wachten tot die gave begon te werken. En tot de geest van God begon te werken. En dus bedieningen ervaren het op een verschillende manier. William Branham, die had, als die handen oplegde en zijn handen bleven stil, had iemand genezing nodig, begonnen ze te trillen, hadden ze bevrijding nodig. Hij ervoer dat op zo'n manier. En dus dat werkt op andere manieren, andere dynamieken die daar aan de gang zijn. Kenneth Hagin zei ook, hij was al jarenlang aan het bidden voor de zieken. En hij zei, I became conscious of this other something. Er was iets anders wat begon te werken in mijn bediening. En toen zei Jezus tegen hem, het is de gave van genezing. En dat is gewoon iets wat begint te werken. En we hebben het, voor de afgelopen keer was ik in Bulgarije om te spreken. En ze hadden gevraagd, wil je een genezingsdienst doen, nog extra erbij? En ik stond er gewoon en ik was aan het getuigen. En ik voel ik de kracht van God. En ik weet, er zijn al mensen genezen. En ik zei, joh, kijk eens, ben je al genezen? En mensen, ja, we hadden de eerste 5 wonderen al voordat we überhaupt handen hadden gelegd op iemand. Maar dat is niet handen leggen op zieken, dat zijn gaven van genezingen die gewoon beginnen te werken. Dus dat is een andere dynamiek. Nou, hoe kan je daarin functioneren? Gewoon eigenlijk hetzelfde als de gave van geloven. Het begint altijd gewoon met doen wat God zegt. Dus leg handen op zieken. Heb geloof voor genezing. En als God je een bediening geeft, voegt hij het er wel aan toe en beginnen dat soort dingen te gebeuren. Als het nodig is voor je bediening. En als het niet zo is, maakt niet uit. Je hebt nog steeds een paar handen en je hebt geloof. Dus je kan nog steeds de zieken genezen. Maar het zal werken in andere dynamieken en andere hoeveelheden en groottes dan iemand die een bediening heeft gekregen en waar God een gave aan koppelt. En daarom hoor je ook wel eens, en dat is wel een vraag, ja, maar hoe kan het dan dat iemand daar zo 100 keer voor genezen en dan komt hij in die dienst en dan geneest hij wel? Nou, die hoor je wel eens toch? Het heeft gewoon te maken met die gave die begint te werken. Die gave van genezing begint te werken. Misschien hadden ook al 10 mensen in die gemeente een keer gebeden voor die broeder met zijn hoorapparaten. Maar het is iets anders als de geest van God gewoon begint te werken en door de rijen gaat en wonderen beginnen te gebeuren. Dus dat over de gave van geloof, werkingen van wonderen en gave van genezingen. Is dat leerzaam? Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En welkom naar een nieuwe dag, dinsdag. En als Dagelijks Brood jou heeft gezegend, deel het met iedereen om je heen. Laat ze ook genieten van Dagelijks Brood. En mocht je luisteren via God Radio, welkom. En volgens mij binnenkort kan je ook alles terugvinden op de website van God Radio. Alles wat wij aan het doen zijn met Dagelijks Brood. Amen. We zijn begonnen deze week over de wet en kracht van verlangens. En ik was gisteren geëindigd bij je verlangens en je wil. Ik zeg, het is Gods wil dat je verlangt. Verlang naar goede dingen. Verlang naar Gods verlangens. Verlang om God beter te leren kennen. Verlang om voorspoedig te zijn. Verlang om Gods best te leven. Oké? En buig niet voor het lot, maar kies ervoor om voor het allerbeste te gaan. En buig niet voor het lot en zeg niet wat komt, komt. Dat is heel belangrijk. Zeg niet wat komt, komt. Filippenzen 2 vers 13 zegt, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus met andere woorden, als jij opnieuw geboren bent en je hart is oprecht naar God toe, je verlangens zijn Gods verlangens. Je verlangens zijn Gods verlangens voor jou. En dat is iets wat de gelovigen beter moet gaan begrijpen en meer daarin moeten gaan geloven. Oké, zolang dat verlangens niet tegen het woord van God ingaat, niet slecht is voor andere mensen en ook niet slecht is voor jezelf. Als deze drie vragen ja zijn, dus met andere woorden, het is in lijn met Gods woord, het is goed voor jezelf, het is goed voor andere mensen. Alle drie moeten ja zijn. Dan moet je gewoon doorgaan met dat verlangen. Zeg, geloof dat dit is de wil van God. Ga niet te lang denken van, oh, maar is het Gods wil, is het niet Gods wil? Zoek in de Bijbel uit. Is het in lijn met Gods woord? Als het tegen Gods woord ingaat, maar het is goed voor jou en het is goed voor mensen, dan is het niet van God. Als het wel, je zegt het is in lijn met Gods woord, maar het is niet goed voor mensen, dat kan niet. Want alles in Gods woord is ook goed voor je medemens. Oké, want de Heer zegt, wandel in liefde. Liefde is de nummer 1. Amen. Dus alle drie vragen moeten ja zijn. En dan moet je gewoon erin wandelen. En als het echt niet God wil is, dan zal je onderweg wel horen. Je zou een stem van achter horen. Niet die weg, die weg. Oké? Maar blijf niet te lang treuzelen. Just verlang naar goede dingen van de Heer. Oké? Nummer 1. Dus je verlangens en je wil. Je verlangens stimuleert je wil, sorry, en om ervoor te gaan. Je verlangens stimuleert je wil om voor iets te gaan wat je wilt. Je verlangens is wat je helpt om daad bij te zetten bij je wil. Veel mensen hebben een wil, maar ze doen niks daarmee. Ze willen iets doen, maar ze doen het. Ze hebben verlangens, maar ze hebben de wil. Of ze hebben de wil, maar ze hebben geen verlangens. Je verlangens stimuleert je wil om te gaan ervoor waarvoor je moet gaan. Nummer 2, het stimuleert je om te beslissen. Verlangens stimuleert je om te beslissen. Het helpt jou om keuzes te nemen. Wanneer je verlangen hebt, dan wil je graag keuzes maken. Stel je voor, je hebt de verlangen om God te dienen. Oké? Nou, het gaat je helpen om te zeggen, ik beslis, ik ga bijbelschool volgen. Als je bijbelschool wil volgen natuurlijk. Hè? Ik heb zelf niet echt een officiële bijbelschool ooit gevolgd. Maar bijbelschool was de Bijbel zelf. Ik heb de Bijbel en heel veel prediking en heel veel Bijbel en heel veel gebed zijn. Dat is mijn bijbelschool. Amen. Maar bijbelschool is altijd goed. Want het helpt jou. En een geestvervulde bijbelschool, alsjeblieft. Ga niet naar een dode seminary. Waar ze alleen maar theologie verkondigen, maar niet de geest van God, dan word je een fariseer. Ik heb zelfs gehoord dat de meeste mensen die on fire gaan naar bijbelschool, om theologie te studeren, ze komen eruit en zijn bijna ongelovig. Een theologische school die niet geestvervuld is, ze zijn de Bijbel aan het bestuderen vanuit de normale menselijke beredeneringen. En ze zijn allemaal aan het zoeken wat fout is in de Bijbel, niet wat goed is. Oké? Dus ga alsjeblieft, als je verlangen hebt om de Heer te dienen en je wilt naar een bijbelschool, zoek uit dat de bijbelschool geestvervuld is. Dat de persoon die dat heeft uitgevonden ook geestvervuld is en de docenten ook geestvervuld zijn. Want anders lijkt je net de fariseeërs die de schriften kennen, maar toen Jezus voor hun stonden, zagen ze hem niet. Ze wisten niet dat ze over hem hadden gelezen al de hele tijd, dat ze over hem hun hele leven hebben bestudeerd. Ze kenden de teksten, maar ze hadden niet de openbaring van wie u voor hun waren, oké? Nou, nummer 3. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Kijk, wanneer een verlangen is in je hart om iets te doen. En verlangen, laat me even laten zien dat het verlangen is. Het betekent eigenlijk simpel, je verlangt, je hebt een grote behoefte aan iets. En je wilt iets heel graag. Oké? Okay? Dat is verlangens. De goede manier is dat je verlangt naar goede dingen. Wanneer het hebzucht wordt en al deze dingen, dat is verkeerd. Oké? Okay? Je verlangt naar de dingen wat in het woord van God staat. Oké? Okay? Dus verlangt naar de juiste dingen. Het helpt je, dus het stimuleert je wil om risico's te nemen. Nou, wat we noemen risico's is gewoon geloofstappen. Het zijn niet eens per se risico's. Het zijn gewoon dingen van je laat het bekende achter om te stappen in het onbekende wat je hebt gezien in Gods woord. Als je verlangt om gezond te zijn of verlangt om voorspoedig te zijn en je vanaf Gods woord, je hebt het de verlangens ontvangen. Want het is belangrijk dat de Heer, hij zegt het is de Heer, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Filippenzen 2 vers 13. Oké? Okay? Door positieve verlangens, dat stimuleert je wil om de risico te nemen wat je wilt nemen. Nummer 4, verlangen stimuleert je wil om door te zetten. Wanneer je een sterke verlangen hebt om het woord van God te blijven verkondigen of dit of dat te doen, wanneer de challenges of uitdagingen onderweg zijn, jij gaat altijd door. Weet je, er zijn mensen die dingen graag beginnen en dan komen er de uitdagingen en dan rennen ze weer weg. Nou, dat betekent dus heel simpel. Ik weet niet of dat wil om iets te beginnen van God was geweest. Dat was gewoon een tijdelijke wil of verlangens die er was. Maar verlangens die van God komt, het laat je doorzetten. Oké? Okay? Nummer 5. Het stimuleert je wil om dingen te proberen. Verlangens stimuleert je wil om dingen te proberen. Dus met andere woorden, je bent niet bang om te falen. Je verlangt naar iets en je gaat ervoor. Als je het fout, dan leer je ervan en begin je opnieuw. Oké, okay? Nummer 6, het stimuleert je wil om opnieuw te beginnen. Heb ik al net gezegd eigenlijk, om opnieuw te beginnen. Dus met andere woorden, je hebt iets gedaan en het is niet gelukt. Je gaat niet bij zak en as blijven liggen en zeggen, oh zie je kan het niet. Nee, je staat weer op, want je verlangt om het te doen. Nummer 7, het stimuleert je wil, je verlangen stimuleert je wil om verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer je verlangt naar iets, je verlangt naar kinderen te hebben bijvoorbeeld, je verlangt om te trouwen. Of je verlangt om een gezin te hebben, dan ga je ook verantwoordelijkheid nemen om te trouwen, om voor je partner te zorgen. Of daarna voor je kinderen te zorgen. Nummer 8, het verlangen stimuleert je wil om niet op te geven. Het stimuleert je wil om niet op te geven. Nummer 9, het stimuleert je wil om te slagen. Verlangen stimuleert je wil om te slagen. Je doet alles op alles om dat ding te laten lukken. En nummer 10, het stimuleert je wil om je wereld op te richten. Om een zegen te zijn in jouw wereld. Nou, wat is geloof dan eigenlijk als je dan nu makkelijk uitlegt, je kijkt naar verlangens en je wil. Geloof is je verlangens dat gericht is naar de hemel. Dus met andere woorden, je hebt een verlangens en het is gericht naar de hemel. Heren, het komt van u. Dat is een geloof in actie. Dus verlangens is nodig om geloof te kunnen hebben überhaupt. Je moet eerst verlangen om gezond te willen zijn. Voordat je geloof kan hebben van genezing. Want de verlangens gaat je duwen om het woord van God te lezen over genezing. Je moet verlangens hebben om een succes te zijn, om succesvol te zijn. Of om God te dienen. Eerst voordat je daarin in geloof kan gaan wandelen. Want de verlangens gaan je duwen. Nogmaals om beslissing te nemen. Om ervoor te gaan. Al deze dingen die wij net hebben genoemd. Oké? Okay? En gebed is je verlangens dat geuit wordt naar God. Dat is gebed, wat gebed simpelweg is. Het is je verlangens dat geuit wordt naar God. Eigenlijk het woord proshukomai, de Griekse woord bidden in het Nieuwe Testament, is letterlijk het woord, het betekent de uitwisseling van wensen en gedachtes. Eigenlijk uitwisseling van verlangens en gedachtes. Zie je dat? Dus gebed eigenlijk is je verlangens gericht, of dat geuit wordt naar God toe. Nou, stappen om het goede te verlangen. Wat zijn de stappen om het goede van God te kunnen verlangen en ook daarin te kunnen wandelen? Romeinen 10, vers 17 zegt iets heel simpels. Het zegt, zo is dan geloof, komt door het horen en horen door het woord van God. HSV zegt, geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Nummer 1. De stappen om het goede te verlangen. Nummer 1. Het is het besef en kennis van wie je bent, moet je hebben. En om dat te hebben, dus moet je dus horen. Je moet het besef en je moet de kennis hebben van wie je bent. Besef hebben nummer 1 dat je een kind van God bent. Dat is een simpele. Besef hebben van wie jij bent als een nieuwe schepping. Besef hebben wat Jezus voor jou heeft gedaan. Het besef en kennis hebben van wie jij bent. Wat betekent het kruis voor jou? Wat betekent de opstanding uit de dood voor de mensheid, voor jouw leven? Dus om het goede te verlangen, dat is het eerste wat je moet hebben. Is je moet beseffen en kennis hebben van wie je bent. En deze kennis ontvang je alleen maar uit het woord. Wie jij bent, kan je niet meer vinden wat de psychologen zeggen. Nee, het is allemaal alleen maar te vinden in Gods woord. Gods woord laat zien wie de nieuwe schepping is. Het is je spiegel, zegt Jacobus. Hij zegt, het is net een mens die in de spiegel kijkt. En dan ga je weg en je vergeet hoe je eruit ziet. Gods woord is je spiegel. En in dat spiegel zie je wie je bent. Niet wat mensen zeggen, niet wat je gevoelens zeggen, niet wat de omstandigheden zeggen. Het is wat Gods woord zegt, dat is wie je bent. Oké? Wanneer je dat besef en de kennis hebt, het verandert iets in jou. Waardoor je verlangens begint te ontvangen om te leven naar wat je hebt gelezen. Dan wil je gaan leven graag naar wat je hebt gezien in het woord. Oké? Nummer 2, we praten over stappen om het goede te verlangen. Nummer 2, het besef en kennis van hoe God over je denkt. Nummer 1, eerst weten wie je bent. Nummer 2, hoe God over je denkt. En wat is dat precies? Hoe denkt God over u? Hij zegt in Zacharia 2, je bent zijn oogappel. You are the apple of his eyes. In Engels zegt het mooier, you are the apple of his eyes. Hij zegt, ik weet het verlangen dat ik tot jou heb. De goede verlangen is om jou te zegenen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Dus je ziet dat God doet alleen maar, hij ziet je, hij denkt alleen maar goede dingen over jou. Maar mensen vaak horen te veel religieuze dingen. En ze horen allemaal de andere kant. Oh, God is boos op jou. God is dit op jou. Nee. Er is geen veroordeling voor zij die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. Die niet wandelen naar het vlees. Maar naar de geest. Je moet besef en kennis hebben van hoe God over je denkt. Nummer 3. Je moet besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor ons voorzien? In zijn woord nogmaals. Dan hebben wij de main tekst gelezen. De voornaamste tekst is Romeinen 10 vers 17. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Alles is in het woord. Stappen om het goede te verlangen is om deze dingen te kennen. Nummer 1. Besef en kennis hebben van wie je bent. Besef en kennis hebben van hoe God over jou denkt. Besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor jou voorzien? Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niks. Hij heeft aan alles voorzien van jou. 2 Petrus 1 vers 3. Volgens zijn goddelijke kracht heeft hij ons alles gegeven. Wat tot Gods vrucht toebehoort. Dus hij heeft voorzien in alles wat wij nodig hebben in het leven. En nummer 4. Je moet besef en kennis hebben van wat zijn oorspronkelijke plan is voor jou. En dat kan je vinden heel simpel in Genesis 1. Vers 27, 26, laten wij de mens maken. In ons evenbeeld en in ons gelijkenis. Laten zij heersen. Wees vruchtbaar, word voorspoedig. Vers 28. Beheers de aarde, word taalrijk. Wees vruchtbaar en voorspoedig. Dat is wat hij voor jou oorspronkelijk heeft bedoeld. Wanneer je al deze dingen gaat ontdekken in zijn woord, dan zal je de juiste dingen verlangen. Weet je, sommige mensen lezen de Bijbel en ze veroordelen zichzelf. Ze gebruiken de Bijbel om zichzelf te veroordelen. Man. Ik lees de Bijbel en ik word blij. Want ik zie alleen maar de goede dingen die God over mij heeft gezegd. Weet je, het verschil in je de Bijbel is. Je kan eruit halen uit de Bijbel wat je wilt uithalen. Je kan eruit halen dat God boos is op jou. Kan je eruit halen, 100%. Maar je kan ook eruit halen dat God

0: Bent u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin Je Dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De eerste keer dat Jezus spreekt over wie we zijn in Hem, wie we zijn in Christus, lezen we in Johannes 6, vers 56. Daar zegt Jezus, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Er zijn twee sacramenten die God ons geeft, waarin onze eenheid met Christus zichtbaar wordt. De doop in water en het heiligavondmaal. Door je doop in water maak je zichtbaar dat je gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan. Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 3 en verder. Door de doop die ons één maakte met Christus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven, zoals Hij, zullen wij ook één met Hem zijn door op te staan zoals Hij. Door het avondmaal vieren we elke keer opnieuw dat we in eenheid met Christus zijn gestorven en opgestaan. We worden aan de maaltijd genodigd om onze geestelijke eenwording met Hem te onderhouden. Jezus nodigt ons uit voor een innige en blijvende relatie met Hem. Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis voor onze gezamenlijke eenheid in Christus. Daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem, maar ook met elkaar. De band van eenheid, die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broers en zussen van één lichaam. In het doorgeven van brood en beker zijn we met elkaar verbonden. Het avondmaal is dé maaltijd om jouw eenheid met Christus en onze eenheid in Christus te vieren. Jezus omarmt ons in zijn liefde door het brood en de wijn. Een voorsmaak van de bruiloft van het Lam.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio. Baken van licht.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen. Hoe ik de moed zal opbrengen.

0: Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken. Beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekeren. Het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe. Dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen. Over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham? God zelf maakte hem een instrument voor zijn glorie. Dan ga je bidden, God, maak mij gewillig om gewillig gemaakt te worden. Dat gebed heb ik het eerste gehoord toen ik in Nieuw-Zeeland was. Een theologisch student, Chris Lethbridge, had met zwemmen een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij was verlamd van zijn hals tot zijn tenen. Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had, dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was, of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn, helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden, mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan u. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed. Heer, wilt u mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven. Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle Heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn Heilige Geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen: eens meer der Liebe mich versenken. Je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar Hij. Hij in mij, ik in Hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio. Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
3: Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die zich verstopt. Voor degene die bang is dat anderen zouden ontdekken wat er gebeurd is. Wat hij gedaan heeft of wat haar is aangedaan. In de naam van Jezus spreek ik tegen schaamte. Laat los. Je zult deze persoon niet langer dwingen om met gebogen hoofd door het leven te gaan. Schaamte zegt, er is iets fundamenteel mis met jou. Maar het evangelie zegt, Jezus heeft jouw schuld, jouw schande en jouw veroordeling gedragen. En daarom spreek ik waardigheid over je. Til je hoofd op. Niet uit trots, maar omdat Christus je heeft gekocht met zijn bloed. Vader, genees de plaatsen waar schaamte zich diep heeft vastgezet. Breng waarheid waar geheimhouding jarenlang macht heeft gehad. Breng licht in de duisternis. Genade zonder ontkenning. Je bent niet geroepen om voor altijd gebukt te blijven onder gisteren. Jezus zegt tot jou, sta op en wandel verder. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
1: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.
5: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Je zou denken dat vervolging werkt. Sluit kerken. Arresteer voorgangers. Verbied samenkomsten. Zet mensen jarenlang gevangen. Maak het gevaarlijk om iemand te vertellen dat je Jezus volgt. Dan houdt het vanzelf een keer op. Maar in Iran gebeurt iets anders. De zichtbare ruimte voor christenen is enorm beperkt. Persisch-talige kerkdiensten zijn verboden en christelijke bekeerlingen ontmoeten elkaar daarom vaak in woningen. Alleen al in 2025 werden volgens een gezamenlijk mensenrechtenrapport 254 christenen gearresteerd vanwege hun geloof of christelijke activiteiten. Sommigen worden verhoord. Sommigen mishandeld. Sommigen verdwijnen voor lange tijd achter de tralies. En toch groeit de kerk. Mensen komen tot geloof in Jezus, terwijl ze weten dat dat gevolgen kan hebben. Ze zoeken elkaar op. Ze bidden. Ze delen Gods woord. Ze leiden nieuwe gelovigen op. En juist daarom hebben ze onderwijs nodig. Niet een oppervlakkige boodschap die alleen werkt wanneer het leven comfortabel is. Ze hebben Bijbels onderwijs nodig over volharding, gebed, vergeving, geestelijke strijd en trouw aan Jezus wanneer de prijs hoog wordt. Dat is precies wat Derek Prince Ministries beschikbaar wil maken in hun eigen taal. Wil jij deze groeiende, vervolgde kerk helpen versterken? Ga naar derekprince.nl.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Dit is de Guard Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over...

0: geloof die jou aan het denken wil zetten.
1: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur. Bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger en word fit in je geloof.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio. Waken van licht.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show. The Weekend Show.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is Guard Radio.

Glory to the Lamb. Glory. Glory.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What did he do?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
5: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een uitdagende uitspraak van Jezus tot de Joodse leiders. Johannes 8, vers 46, waar Jezus zegt: wie van jullie kan bewijzen dat ik schuldig ben aan één zonde? Het is bijna niet te geloven dat er een mens op aarde heeft geleefd zonder ooit gezondigd te hebben. We kunnen ons niet voorstellen wat het is om niet door zonde besmet te zijn. Ons leven is zo beïnvloed door de macht van de zonde dat het levensverhaal van Jezus voor ons één groot mysterie is. Hoe ziet iemand eruit die nooit gezondigd heeft? Hoe is zijn karakter? Ik heb geprobeerd een karakteranalyse van Jezus te maken, tot ik ontdekte dat de Bijbel zelf ons een scherpe karakteranalyse van Jezus geeft. Hij was vol van liefde, blijdschap, vrede en geduld. Hij was een en al vriendelijkheid, mildheid, trouw, vol tederheid en zelfbeheersing. Inderdaad, Galaten 5, vers 22. Jezus, de man zonder zonde, kon naar een vrouw kijken zonder haar te begeren. Je voelde je in zijn aanwezigheid volledig aanvaard, geliefd, veilig en beschermd. Jezus stuurde nooit iemand weg. Hij kon een melaatse die door iedereen gemeden werd in zijn armen nemen. De verworpenen nam hij aan. Hoe kijk jij naar Jezus? Is hij voor jou een goed mens? Een profeet, een leraar? Of is hij de Zoon van God? De man zonder zonde. Toen een van de discipelen Jezus vroeg om hen God de Vader te laten zien, antwoordde hij dit, Johannes 14, vers 9. Ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe veilig ben jij je bij Jezus?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden: totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang, toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af: wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toegezegd heeft: het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk: als we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8, vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje, dat was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. Oh, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. Oh, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde: dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen. In zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof, God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd: dank u, Jezus, dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen: dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt: kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. En dat we allemaal bij hem mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis. En dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I am continuing to teach on harnessing your emotions. And I've been on this for weeks. And I have at least the rest of this week to go. It just depends how fast I can talk. Let me real quickly just mention that we're talking on harnessing your emotions. We're drawing towards the end of this series, so please get this material. This teaching on emotions is different than probably anything you've ever heard. I've never heard anybody teach on it this way, and yet I'm taking this directly from Scripture. So we have this book, we have CDs, DVDs, and then we have an entire package that one of my employees, they were talking about what they should call this package because it not only teaches on your emotions, but I've got this little booklet entitled Self-Centeredness, the Source of All Grief. We've got a CD set here on anger management and another one on how to be happy that is basically a summary of the book of Philippians. And they were saying, what should we call this whole package? And one of my employees came up with Get a Grip Package and talking about your emotions. And so they also have this little cup, Get a Grip Cup, that goes with it. And anyway, we have a whole package on this. We're drawing towards the end of this series, and I encourage you to please take advantage of this because this will change your life. I really believe that. I've said a lot of things. The last few days, what I've been doing is just going through a list of scriptures. I had over 8 pages of scriptures on nothing but pride, which the reason I'm using pride when I talk about self-esteem is because the definition of pride, when you use it as a verb, here's what the dictionary says. This is the American Heritage Dictionary. It means to indulge in self-esteem, glory. So I'm contrasting what our society says about self-esteem, how you're supposed to just promote yourself, feel good about yourself at all cost, at all expense, versus what the Bible has to say. And so one of the ways I'm doing this is by taking scriptures on pride, because pride is indulging in self-esteem. And I've been reading through this. I've already read a couple of pages of scriptures on pride that puts it in a very negative light. Here in Proverbs chapter 16, verse 5, it says, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand joined in hand, he shall not be unpunished.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
6: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk. En vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Lamb of God, by your precious spirit, you've come to destroy oppression and depression. It comes against the mind of the believer. You've come to bring joy where there's been sin.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
12: Holy, holy, holy, you Lord.
13: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws. Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.